0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuishoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De finale van het WK voetbal die vanavond in New York wordt gespeeld, wordt mogelijk in smog gehuld vanwege de natuurbranden in Canada. Ook de naar schatting 50.000 mensen die de wedstrijd op tv-schermen in Central Park zullen bekijken, kunnen last van de rook krijgen, tenzij de wind nog draait. Inmiddels gaan kaartjes voor het live bekijken van de finale tussen Spanje en Argentinië van de hand voor maar liefst €8400. Twee Amerikaanse mannen zijn er op hun 38ste bij toeval achtergekomen dat ze bij hun geboorte in een ziekenhuis in Noord-Dakota verwisseld zijn. Door een DNA-test te doen die hij cadeau had gekregen, kwam een man online bij zijn biologische tante terecht. De test die haar neefje toen liet doen, leidde naar zijn familie. Het ziekenhuis zegt de toedracht moeilijk uit te kunnen zoeken, omdat het zo lang geleden is en medewerkers en documenten niet meer te vinden zijn. De burgemeester van New York, Mamdani, heeft in een interview met de New York Times gezinspeeld op een mogelijke arrestatie van de Israëlische premier Netanyahu als die de algemene vergadering van de VN in september bezoekt. Mamdani zegt dat Netanyahu een oorlogsmisdadiger is die voor het internationaal strafhof in Den Haag thuis hoort. De democratische burgemeester geeft toe dat hij niet weet of hij de bevoegdheid heeft om Netanyahu te laten arresteren. Volgens de autoriteiten in Laos is het niet mogelijk om de doodsoorzaak vast te stellen van de 6 Australische toeristen die in november 2024 na een avondje stappen vergiftigd bleken te zijn door shotjes waar mogelijk de giftige stof methanol in zat. Het ministerie van Openbare Veiligheid zegt dat er geen autopsie is uitgevoerd en de zaak daardoor niet te bewijzen is. Wel is een plaatselijke distillerij aangeklaagd voor het verkopen van schadelijke voedingsmiddelen. Het weer, half tot zwaar bewolkt met hier en daar een bui. Het koelt af naar 13 tot 16 graden. In de middag zonnig en droog. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

zijn de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt,

echte Hollandse gezelligheid? Dan zit je hier meer dan goed. Want hier hoor je de gezelligheid. Elke dag. Gigant FM. Gigant FM. Luister via DAB+ of online via Gigant.

0: klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
1: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. De Verenigde Staten hebben opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Amerikaanse leger zijn die een vergelding voor een Iraanse aanval in Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikaanse militairen gedood werden. Het is al de 8e nacht op rij dat de VS doelen in Iran bombarderen. Washington zegt ook de militaire slagkracht van Iran in de regio verder te willen verzwakken. Iraanse strijdkrachten hebben nog altijd ruime voorraden raketten en weten de Amerikaanse luchtafweer beter te omzeilen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijke gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt na een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Mensen, wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl.
3: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zunwin en rollen.
4: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw-Amsterdam. Bosman doet het.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
2: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester Van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. De nieuwe Britse premier Andy Burnham gaat een streep zetten door de plannen voor een digitaal identiteitsbewijs. Volgens een woordvoerder gaat het geld in plaats daarvan naar maatregelen om de kosten van levensonderhoud te verlagen. Het plan van vertrekkend premier Keir Starmer moest illegale migratie tegengaan, maar kreeg veel kritiek. Vooral de hoge kosten van ruim 2 miljard euro zorgden voor flinke weerstand. De nieuwe leider van de Labour-partij ziet er nu dus van af. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog. Vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
4: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen is er iets meer zon, maar aan de temperatuur verandert weinig. 20 tot 24 graden bij een matige tot vrij krachtige noordenwind. Dinsdag komt er wat meer bewolking opzetten en kan er hier en daar wat regen vallen. En vanaf woensdag liggen de maxima bij wisselende bewolking dagelijks tussen de 18 graden aan zee en 22 graden landinwaarts. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en wordt er weer warmere lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur geleidelijk oploopt. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.
1: Gigant FM.
5: Gigant FM.

Gigant FM is ook te vinden op Instagram. Wil je ook op de hoogte blijven van al het laatste nieuws rondom Gigant FM? Volg ons dan vanaf nu ook op Instagram. Zoek op Instagram naar Gigant FM. Gigant FM. Natuurlijk ook gigantisch te vinden op Instagram.

bent overal, dus wij zijn ook overal. We zitten altijd in je broekzak, in je tv, op je DAB+ radio. Waar jij denkt dat we zijn, daar zijn wij ook.

0: Rijn.nl.
1: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
2: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz en volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. Vele tientallen bewoners van de Haagse wijk Zegbroek hebben weer thuis kunnen slapen nadat een drugslab is ontmanteld. Zo'n 150 tot 200 mensen moesten vrijdag tijdelijk weg vanwege mogelijk gevaarlijke stoffen. Het lab werd ontdekt aan een melding van een buurtbewoner. 4 verdachten zijn aangehouden. De politie onderzoekt nog wat voor drugslab het precies was. De Haagse burgemeester van Zaren noemt het onverantwoord om in een drukke woonwijk zoiets op te zetten met alle risico's van dien. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het radio nieuws.
5: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
6: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

denderde ik weer eens door een lange nacht. De regen striemde tegen mijn vooruit en het zicht was bar slecht. Opeens, in een flauwe bocht, zag ik in een flits een meisje staan. Iets in haar houding maakte dat ik stopte

haren. Ze zei niet veel en zag vreemd bleek. Ik zei haar die doorweekte jas uit te trekken en gaf haar mijn leren truckersjack. Zonder een woord te zeggen trok ze het aan en spaarde weer in de donkere nacht.

gesprek te beginnen, maar ze gaf geen antwoord. Na een kilometer of 10 doemde rechts van de weg een heel groot landhuis op. Het lag een stukje van de weg af in het bos. Langzaam draaide ze haar gezicht mijn kant op. En terwijl ze me strak aankeek,

wilde haar helpen uitstappen, maar ze was er al uit. Zonder groet of bedankje draaide zij zich om en liep de oprijlaan naar het huis in. Ik haalde mijn schouders op, stapte erin en reed weg. Het was al een heel stuk verder dat ik opeens zag dat haar jas nog op de stoel naast me lag. Ik vloekte binnensmonds.

in de oprijlaan en liep met de wattenjas naar het huis. Na lang bellen werd de deur opengedaan door een oudere vrouw. Met één hand hield ze haar nachtjapon gesloten en keek me slaperig en verbaasd aan. Ik zei, ik heb uw dochter een lift gegeven. Zij heeft haar jas bij me in de cabine laten liggen. Maar ik heb helemaal geen dochter, zei de vrouw. Nu was het mijn beurt om verbaasd te kijken. Lang blond haar, jaar of 18, blauwe ogen. Nu schrok de vrouw. Ze werd bleek en wankelde achteruit. Met grote ogen keek ze naar de jas in mijn hand

0: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
1: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
0: Bandencentrum Emmen.
1: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: Gigant FM, weerbericht.
4: Vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Morgen is er iets meer zon, maar aan de temperatuur verandert weinig. 20 tot 24 graden bij een matige tot vrij krachtige noordenwind. Dinsdag komt er wat meer bewolking opzetten en kan er hier en daar wat regen vallen. En vanaf woensdag liggen de maxima bij wisselende bewolking dagelijks tussen de 18 graden aan zee en 22 graden landinwaarts. Vanaf vrijdag draait de wind naar het zuiden tot zuidwesten en wordt er weer warmere lucht aangevoerd, waardoor de temperatuur geleidelijk oploopt. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
5: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemorgen.

0: Binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Als een van de eerste opticiërs in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist. En dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Na een Iraanse aanval op Jordanië, waarbij vrijdag 2 Amerikanen werden gedood, heeft de VS vannacht als vergelding luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. De luchtaanvallen waren in de buurt van de straat van Hormuz. En volgens het Iraanse staatspersbureau zijn er explosies gehoord in de havenstad Bandar Abbas. Iran meldt dat de Amerikaanse basis in Kuwait met drones heeft aangevallen als vergelding. Sinds de nieuwe gevechten tussen beide landen is het de eerste keer dat er Amerikaanse militairen zijn omgekomen. In een doelpuntrijke troostfinale van het WK voetbal heeft Engeland het brons gepakt. De ploeg versloeg Frankrijk in Miami met 6-4 na een spectaculaire wedstrijd. Engeland leidde bij rust al met 4-0, maar Frankrijk maakte na de pauze in korte tijd 3 doelpunten. Jude Bellingham besliste het duel diep in blessuretijd. Vanavond om 9 uur spelen Spanje en Argentinië de WK-finale in New York, in het bijzijn van president Trump. Inmiddels worden de laatste kaartjes nu voor €8400 aangeboden. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
3: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
5: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt- en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
6: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
3: Gigant FM, Gigant op verzoek.

0: naar 1979. Toen kwam deze plaat uit van Babe en Bazooki Player. Gestart zijn we vandaag met een plaatje van Wendy Nilsson en Jij bent de zon. Nou, kijk ik even naar buiten, maar ik zie geen zon, helaas. Maar we komen de zon bij jou in de huiskamer brengen vandaag. Of waar je ook bent, op de camping of in de boot. Of ja, noem het allemaal maar op. In ieder geval vanaf deze plek een ontzettend goedemorgen. En leuk dat je weer bij bent. Je luistert naar een nieuwe aflevering van Gigant op Verzoek. Mijn naam is Marco en tot 1 uur vanmiddag ben ik erbij met het draaien van jouw verzoekplaat. En mijn oproep voor vandaag is: weet jij een vrolijke, zonnige vakantieplaat? Geef het vooral even door via de telefoonlijn of WhatsApp. Het nummer daarvoor luidt als volgt: 059-130-2010. Maar natuurlijk ook te bereiken via de Gigant FM app. Heel gemakkelijk via je mobiele telefoon. Ik ga even het programma met je doorlopen. Straks om 9:45 gaan we de nieuwe Mega Gigant voor de komende week draaien. Hij is gistermorgen al geïntroduceerd door collega Tedo. Zo rond de klok van 11:30. Gaan we even een sprongetje maken naar 10:30. Dan doen we de keuze van André. En vandaag heeft hij gekozen voor een Duitsstalig nummer van een operazanger. Tja, wat zou dat zijn? Om 10:30 dus de keuze van André. Het Duitsstalig is populair vandaag. Want ook in de A en de B-kant hebben we vandaag een Duitse plaat. De plaat met twee leuke kantjes. Hij staat inmiddels alweer gepost op onze Facebookpagina. Dus vanaf dit moment mag je gaan stemmen op die Duitsstalige plaat. Waarvan ik dus in de loop van de uitzending diverse malen het geluidsfragment wel even laat horen. Het komende blokje van 3, dat is Don Mercedes met Rocky. Albert Hammond's The Free Electric Band. En een piratenklassiek van Highway en Shake Hands.
1: Gezelligheid. Dit is

In 1980 werd deze plaats opnieuw uitgebracht. Met op de A-kant Weine Nicht, Kleine Eva. En de B-kant is Shalala, I Love You. Het is van de Flippers. Welke kant van deze plaats wil jij graag horen vanmiddag om 1:15? Nou, het stembureau is geopend. Laat ons even weten welke kant van deze single jij wilt horen. Is het kant A of kant B? Regel het even via onze Facebookpagina. Of zoek contact via de Gigant FM app. Even terug naar de jaren 80. Hier is Fleetwood Mac en Everywhere. Can you hear me?

Ook deze zondag weer prachtige zomerse geluiden op jouw favoriete zender Gigant FM. Dit was Costa Cordalis en Don Pedro. Het blijft maar doorgaan met die zomerse muziek. Want ik heb ook voor je klaarstaan Josh Baker Selection met Holiday. In Camarina, ook als ik er niet ben. En ook Willy Schoppen hebben we voor je klaarstaan met Lapland. Maar we gaan eerst even een feestje bouwen met Guus Meeuwis. Het dondert en het bliksemt en het regent meters bier. Wil je een plaatje aanvragen bij Gigant FM? Dat is mogelijk. Doe dat via de Gigant FM app.

echte Hollandse gezelligheid? Dan zit je hier meer dan goed, want hier hoor je de gezelligheid. Elke dag, Gigant FM. Luister via DAB+ of online via Gigant.

Het lijkt wel vakantie, zeg. Plaatje 1972, de Sjors Baker Selection, hebben daar een holiday. Ook staan we open voor de hedendaagse muziek, want we gaan nu weer ten gehore brengen de nieuwe megagiganten voor de komende week, week nummer 30. En de keus van onze muziekredactie is gevallen op de allernieuwste single van Helemaal Holland. De titel van die plaat is Titanic.

mopperen is op Nederland. Als het niet is over het weer, is het wel over de voetballen. Maar uiteindelijk, oh Nederland, wat ben je mooi. Goed, ik mag nog geen plaatje draaien voor de klok van 10 uur. Dat is deze van Annie Jansen. 7 brieven. En na de klok van 10 uur gaan we officieel beginnen met ons verzoekplatenprogramma. En ja, vraag je plaatjes aan. Je weet het, via de Gigalt FM app.

0: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
1: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Dick de Hark met het radionieuws. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Autoriteiten in Gaza melden dat er gisteren bij Israëlische aanvallen 11 doden zijn gevallen. Volgens een woordvoerster van het Israëlische leger is er in Gaza-stad een aanval uitgevoerd die gericht was op een Hamas-terrorist en dat het leger de resultaten van die aanval nog aan het onderzoeken is. Hoewel er een wapenstilstand geldt tussen Israël en de terreurbeweging Hamas, is het geweld in Gaza niet gestopt. Pogingen om tot een definitief akkoord te komen dat een einde maakt aan de oorlog zijn vooralsnog vastgelopen. De Amerikaanse opsporingsdienst heeft in Miami de broers Andrew en Tristan Tate gearresteerd. De Britse justitie wil hen vervolgen voor nieuwe strafbare feiten en vraagt om uitlevering. Naast de 21 klachten die er al lagen wegens onder meer verkrachting, mensenhandel en mishandeling, zijn er nieuwe aanklachten. De broers Andrew en Tristan Tate staan bekend om hun extreem mannelijke standpunten en hebben miljoenen volgers op sociale media. In 2022 werden ze al opgepakt voor het opzetten van netwerken om vrouwen seksueel uit te buiten. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
5: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
4: Bandencentrum Emmen.
5: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: Tweewielers Martin Jeuring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Jeuring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjeuring.com.
7: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
2: Gigant FM, Gigant op verzoek.

heerlijk wakker worden zondagmorgen met deze prachtige muziek van Jan Smit. En we draaien Het is weer vakantie. Heeft de tijd gezet op 8:08. Ik zeg van harte welkom terug, want wij zijn aangekomen bij het officiële gedeelte van deze zondagmorgen. Wij gaan verzoekplaatjes draaien. Inmiddels is de mailbox geopend en ik zie het al hier. Er wordt hier prachtige muziek aangevraagd vandaag. Daarom nogmaals mijn oproep. Weet jij een leuke plaats? Of wil iemand een groetje overbrengen via GigaltFM? Dat is mogelijk. Dat kun je doen onder andere via onze website www.gigaltfm.nl. Of even bellen of whatsappen onder het volgende telefoonnummer 059-1-30-2010. Voordat ik de verzoekjes ga starten, nog even een mededeling van huishoudelijke aard. Want, ja, je voelt hem al aankomen, denk ik. Volgende week zondag dan ben ik niet op deze plek. Dan gaat het programma overgenomen worden door collega Martijn Voering. Hij gaat dus volgende week zondag de verzoekplaatjes draaien hier op de zender. Maar nu eerst terug naar de orde van de dag. We gaan eerst de verzoekplaatjes draaien die zijn aangevraagd. Marco, wil je even een plaatje draaien? Helemaal speciaal voor Alex Bakker. En dat werd aangevraagd door de familie Duinkerken uit Klazineveen. En dan moest de plaats zijn van de Cats. I Walk Through the Fields. En dat gaan we regelen. Je mag wel even een plaatje draaien voor mevrouw Schaafsma uit Emmen. Met aangevraagd door Jan en Marieke. En dan moest een plaatje zijn van Imka Marina, want dat vindt ze wel leuk. Nou, we delen die mening, dat vinden wij ook leuk. We gaan een hele leuke opzoeken van Imka Marina. Goedemorgen Marco, een paar weken terug had je Harm Wiersma in de A of de B-kant. De A-kant had destijds dus gewonnen. Als dat maar goed ging, was dat volgens mij. Ik zou nu graag de B-kant willen horen. Wij blijven draaien. Een fijne zondag verder en we blijven luisteren. Groeten van Bas uit de Gelselaar in de Achterhoek. Helemaal geweldig Bas. Mooie keuze, we gaan het regelen. Goedemorgen Marco. Zou je de Story of My Life van Lovers Line willen draaien? Het komt van Henk Mensing uit Nieuw-Amsterdam. Goedemorgen Marco, wil je een plaatje draaien speciaal voor mijn man Ad, die morgen 66 jaar wordt. Graag een plaatje van Johnny Cash. Groetjes van Maria. Ook dat gaan we doen. Ad, vanaf deze kant van harte gefeliciteerd met jouw verjaardag. En maak er wel een hele gezellige dag van. Het volgende verzoekje wat ik ga voordragen, die draag ik voor met een hele grote knoop in mijn maag. Goedemorgen Marco, voor de laatste keer neem ik afscheid met een nummer van Monopoly en Angela. Speciaal voor alle vrienden en alle luisteraars in het GigaltFM team. Met de groeten van Heimtiek uit Klazineveen. Dus zijn we de afgelopen weken goed op de hoogte gehouden gezien de situatie daar aan die kant. Heen, ik kan zeggen dat wij niet anders kunnen zeggen dat wij trots zijn dat we er deel uit je leven hebben kunnen maken. En daarom gaan we de plaat draaien van Monopolia en Angela. Achterin volgens gaan we nog even draaien de plaat van Peters, Moesters Music en Happy Time. Dat was de herkenningsmelodie destijds van Hein, waarmee in de jaren 80 opereerde onder de naam Radio de Viking.

Afgelopen week hebben we deze plaat van Zolder gehaald. Het is een plaatje van die Flippers. De A-kant Weinenicht, Kleine Eva. En de B-kant is Shalala, I Love You. De Duitsstalige uitvoering van de Shuffles. Die bracht het Engelstalig uit destijds met de zang van Albert West. Welke kant wil jij graag horen vanmiddag om 1:15? Laat het mij even weten. Dan zeg ik via de Facebookpagina. Maar op mijn scherm geeft Facebook een storing aan op dit moment. En ik hoop dat alleen intern is hier. Dus kun je niet op de Facebookpagina komen, dan geef het even door via de Gigant FM app. Of bel me even op 059-130-2010. We gaan naar Italië. Hier is Imca Marina en Bella Italia.

hoor je nog de liedjes die andere stations schaamteloos in de doofpot stoppen. Laat je verrassen. Dit is Gigant FM.

Je kunt wel stellen dat dit een echte piratenklassieker is van Harm Wierstra en wij blijven draaien. Daarom is het alweer ruim 10:30 geweest op deze zondagochtend. Het is de hoogste tijd voor de keuze van André. En vandaag een opmerkelijke plaat uit 1986. Het plaatje heette Albatros en het wordt gezongen door Marco Bakker. Marco Bakker was al jarenlang een grote naam in de opera- en operettewereld. Maar bewezen met het nummer Albatros ook buiten de klassieke muziek een groot publiek te kunnen aanspreken. Een prachtige klassieker die ook vandaag de dag niet zijn charme heeft verloren. Ook weer een mooi weetje. Albatros is een Nederlandstalige bewerking van het nummer Albatros van de Zweedse dansband Vikingarna. Geniet eens van deze plaat. Marco Bakker, de bekende operazanger. Het nummer Albatros. Als deze plaat is afgelopen, gaan we weer even een blik werpen in de mailbox waar de verzoekjes binnenkomen. Gigantop Verzoek is het programma waar jij naar luistert. Iedere zondagmorgen. Vandaag met ondergetekende Marco. Vraag je plaatjes aan via WhatsApp 059 1 30 20 10.

Je verwacht het niet van een operazanger, maar het is toch prachtig om even te draaien op de radio. Het is Albatros van niemand minder dan Marco Bakker uit 1986. En dat was tevens de keuze van André voor deze week. Ik kan niet anders zeggen, André, mooi gevonden deze plaat in jouw platenbakken de afgelopen week. We gaan eens even weer een blik werpen in de mailbox. Ik werd vanmorgen gebeld door Albert Otten uit Emmen, onze grote radiovriend. Even leuk gebabbeld, ze zijn op vakantie geweest naar Costa Rica. Mooie verhalen. En als kerst op de taart nog even in New York geweest. Komt er niet alle dagen. In ieder geval, Albert vraagt een plaatje aan, helemaal speciaal voor zijn vrouw. En dat moest de nummer zijn van de Outsiders, Lying on the Time. Gaan we doen, Albert. Germ van Meekeren heeft mij ook gebeld vanmorgen op onze hotline 059-130-2010. Vraagt ook een plaatje aan voor zijn vrouw, voor Jelle en Annie, voor het hele team van Radio Gigant FM. Er moest een prachtige radioklassieker zijn van Chris Andrews. Yesterday Man. Het plaatje wat ik nu klaar heb staan is een van de stemmingmakers en één moment in je leven. En die gaan we speciaal draaien voor papa en mama uit de Bad Nieuweschans. En dat werd aangevraagd door Kevin. Het valt me op dat er heel veel Engelstalige muziek is aangevraagd. Ik vind dat wel mooi. Goedemorgen Marco, zou je de Moody Blues Nights in White Satin willen draaien? Groetjes van Albert uit de Hogeveen. Ach, in de vakantie moet het allemaal kunnen, dacht ik. Vind jij ook een leuke vakantieplaats, een zomerse plaats, een vrolijke plaats? Een plaat wat je graag wilt horen op de radio. Bel of WhatsApp. Het overbekende nummer is 059-130-2010. En uiteraard zijn we ook bereikbaar via e-mail studio@gigantfm.nl. Goedemorgen Marco, graag een plaatje van Jannes en Als Sterren Zwijgen. Groetjes van Jannie van Oenen. Gaan we ook doen, Jannie. Blijf gekluisterd aan je radiotoestel, want de volgende verzoekjes gaan we doen na de klok van 11 uur. Zorg dat je erbij bent. Je kunt het regelen dus via de Gigant FM app. Kevin vroeg deze plaat aan, speciaal voor zijn ouders. De stemmingmakers en één moment in je leven. Jij.

In 1980 werd deze plaat opnieuw uitgebracht met twee leuke kantjes. Op de A-kant hebben we dus staan Meine Nicht, Kleine Eva. De Nederlandstalige uitvoering was destijds van het Radio Ensemble. En dat was dus Huil maar niet, Kleine Eva. En op de B-kant is dus Shalala, I Love You. Die het Engelstalige werd uitgebracht door de Shuffles. Tja, lastig vandaag. Welke kant wil jij graag horen vanmiddag om 1:15? Laat het mij vooral even weten via de Gigant FM app. Of ik verwijs je naar onze Facebookpagina om daar je stem uit te brengen. Jannie van Oenen uit Emmen vroeg deze plaat aan van Jannes. Alle sterren zwijgen.

0: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
3: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
0: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
4: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
5: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
6: Dit is Dick de Hark met het Radio Nieuws. Een spookrijder heeft vanochtend rond 1:06 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Volgens de politie is het een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk. Hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en de 2 passagiers kwamen met de schrik vrij. De beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd bij de botsing op de A1... en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel verkeershinder. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het Openbaar Ministerie van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten. Hij verwondde hem met een steekwapen. De gewonde vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en is overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. De Zwitserse recherche is op zoek naar getuigen van het steekincident. Het is nog onduidelijk hoe de handhaving van het verbod op vrachtverkeer op de Merwedebrug er precies uit gaat zien. Dat meldt een woordvoerster van Rijkswaterstaat. De dienst is hierover in gesprek met het Openbaar Ministerie en de politie. Wat nu geldt is een oproep van Rijkswaterstaat aan het vrachtverkeer om zich aan de maatregelen te houden om voorlopig niet meer over de Merwedebrug te rijden. Het staal van de brug bij Gorinchem is minder sterk dan eerder werd gedacht. Er kan overbelasting van de boog van de brug ontstaan. De afgelopen nacht heeft Rusland een record aantal ballistische raketten afgevuurd op Oekraïnse doelen. Dat meldt de Oekraïnse luchtmacht. Het belangrijkste doelwit zou Kiev zijn geweest, waar zeker 1 dood is gevallen en meerdere mensen gewond zijn geraakt. De Oekraïnse luchtmacht zegt 18 raketten uit de lucht te hebben gehaald. Daarnaast gebruikte Rusland bij de aanvallen 125 drones, waarvan er 108 door de luchtverdediging werden neergehaald. Op 20 locaties in Oekraïne wisten de raketten en drones doel te treffen. Het weer vrijwel overal droog, vanmiddag zonnige periode, vooral in het zuiden. Het wordt 19 graden in het noorden tot 23 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
7: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
8: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
9: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
10: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
5: Gigant FM. Gigant op verzoek. Marco

En de opening na 11, direct weer zomers. Er kwam van formatie Pleasure en lekker luieren. Tot 1 uur gaan we dit dat zeer zeker niet doen, lekker luieren. We gaan de verzoekplaatjes draaien, speciaal wat is aangevraagd door onze luisteraars. En, kan je zeggen dat de lijnen nog steeds zijn geopend? Stuur even een WhatsApp hier naar 059-1-30-2010. En vertel me even wat jouw favoriete plaat is tijdens dit jaargetij. Ik ben er wel nieuwsgierig naar. En waar ik ook ontzettend nieuwsgierig naar ben, wat ben jij vandaag? Ben je op de camping? Zit je op de boot? Etcetera, etcetera. Laat mij eens even weten waar je je vakantie viert op dit moment. Dat kun je dus doen via WhatsApp. Geef het even door. 059-1-30-2010. Goedemorgen Marco, weer gezellige muziek op de radio. Graag een plaatje voor jullie zelf, voor Radio Bloemfontein en zijn huisgenoten. Voor Ineke Boonstra en voor Jelle en Annie. Graag een plaatje van de Kasteroede Spatsen. Met de voorkeur met Flieke Bitmier in der Heimat. Dankjewel en groetjes van Vrouwtje Kramer. Vrouwtje, ik ga zo dadelijk even op zoek. Ik ga even kijken of het in ons systeem staat. En als dat het geval is, dan gaan we hem uiteraard draaien. Goedemorgen Marco, in reactie op de vraag over zondag kom ik met de suggestie voor Elsie Rieks, Henk en Nelly. Een plaatje van Herman de Vries en de Watjes met Kampeeren en Grun. Succes vandaag en groetjes van Alex. Een berichtje uit Zwijndrecht van Herman. Vraag de plaatje aan voor alle luisteraars en een fijne zondag toegewenst. En hij is weer gezellig aan het luisteren. En hij vraagt om het plaatje van Connie Fink, We zijn erbij. Of de vrachtwagenchauffeur van Huub Hangop. Oh kijk, dat zijn echte piratenklassiekers. Wordt aangevraagd door Ecker Terpstra uit Haren. Hij vraagt om het plaatje van Clara en Jo. Twee witte rozen, en dat is volgens mij de B-kant. En de A-kant is O.O. Signorina. Eén van die twee gaan we draaien speciaal voor Ecke. Het berichtje wat erbij staat vermeld is Goedemorgen Toppers van Gigant FM. Graag een plaatje voor Fred en Jannie Bijholt uit Groningen. Ook voor Marco en Melissa en Sam uit Onderdendam. Verder voor alle vrienden en bekenden en natuurlijk ook voor het hele team van Gigant FM. Bedankt alvast voor de mooie uitzending. Groetjes van Ecker Terpstra uit Haren. Kom gauw, Miel. Goedemorgen, toppers. Bij ons staat de hele dag jullie zender aan. En ik geniet iedere keer weer. Zelfs zo af en toe ben ik even aan het meeblaren. Zijn daar ook opnames van. Daarom wil ik graag een plaatje aanvragen van die Flippers en die Rote Zonde van Barbados. Groetjes van Benny Bos uit Hoge Zand. We gaan een plaatje erbij zoeken speciaal voor jou, Benny. En meezingen mag.

Ja, de lijst is nog steeds goed gevuld. De volgende ronde verzoekjes gaan we doen na de klok van zo rond de klok van 11:30. En ik zou zeggen, blijf ze doorgeven. Jouw favoriete plaat of persoonlijke groet. Doe dat even via onze website www.gigantfm.nl. Het nummer wat ik nu klaar heb staan is al een tijdje geleden aangevraagd door Henk Mensing uit Nieuw-Amsterdam. Het plaatje van het Volendamse duo Lovers Line en The Story of My Life.

Uit 1980, deze plaat van die Flippers. Toen kwam die opnieuw uit, deze uitvoering. Fijne Nicht, Kleine Eva, staat op de A-kant. En de B-kant is dus Shalala, I Love You. Het is een Duitsstalige uitvoering, overigens. Welke kant wil je graag horen straks? Over een pak beter een anderhalf uur is het de kant A of kant B. Laat het mij even weten via de Gigant FM app of... ja, probeer onze Facebookpagina. Ik heb zelf geen contact daarmee. Ik weet niet of er een storing is, maar... op mijn pc kan ik hem niet zien, op mijn telefoon wel. Maar ik kan de procentjes weer niet zien, dus het is even weer de grote improvisatieshow vandaag. Hey. René Schaafsma die zegt, goedemorgen Marco, ik kies vandaag voor de A-kant. Een hele fijne en gezellige uitzending. Dankjewel, René. Kevin Buurma zegt, doe mij maar kant A. Groetjes van Kevin. Harman Hilda die zegt, een moeilijke keuze vandaag. Maar zij kiezen dus voor de B-kant. En dat is voor jullie genoteerd. Verder hebben wij nog Monique, die zegt ook wederom de beide kanten zijn mooi vandaag. Zij gaat voor kant B, dat wil dus zeggen Shalala, I love you. Ja, het stembureau is geopend, blijf geopend tot 12:15. Geef je stem door via de Facebookpagina of stuur even een WhatsAppje naar 0591 30 2010. En dan hoop ik dat we dan de procenten kunnen uitrekenen. Benny uit Hoge Zand vroeg deze aan. Hier zijn die Flippers en die Rote Zonne van Barbados.

0: de zomer. Gigante FM.
1: Vorig jaar had ik mijn baan verloren. Dus kon ik naar Spanje, maar Zuidloren. Voor al die luxe had ik touw gehad.

0: Herman, Zuloorn is toch nooit in groen?
1: Nee, en de bronzen emmer ook niet. Die is in Meppen in Drenthe. Kampeer in het groen was dat Herman de Vries en de Watjes. Ik krijg leuke reacties binnen omtrent mijn oproep van een half uurtje geleden. Waar zit je te luisteren? Nou, ik krijg ze van heen en ver. Zo ook van Koop. Ik krijg een foto van de toren van Schiphol, als het zo erop lijkt. Hoe noemen ze dat? Het is geen uitkijktoren, maar... In ieder geval staat bij aan het werk. Je wordt geluisterd op kantoor. We genieten met elkaar van de mooie klanken van Gigalt FM. Graag het plaatje van de Pearls. Ik ben een Drent uit Klasineveen. En die gaan we erbij zoeken, Koop. Werkt ze nog daar? De verkeerstoren is dat volgens mij. Ja. Goedemorgen Marco, een groet vanaf ons vakantiehuis in Oberaula in Duitsland. Wil je voor alle luisteraars het plaatje draaien van Briobas de Damoor. Bedankt en groetjes van Henk Brouwer. Prachtig landschap Henk. De heg is keurig geknipt. Volgens mij is de waterpas erbij geweest als ik zo kijk. Netjes hoor. Vanaf deze kant een hele fijne vakantie toegewenst en maak er wat leuks van met elkaar. Harry uit Klasineveen die belde mij vanochtend. Hij had een aantal suggesties van Willeke Alberti. Namelijk Spiegelbeeld, Carolientje of Ome Jan. En voor laatstgenoemde hebben wij gekozen. We gaan direct draaien zo dadelijk. We gingen op vakantie met het geld van Ome Jan. Het was ook zo'n boefje. Bettis en Ria die vragen om de plaat van de Rolling Stones, Satisfaction. Je hoort het, de prachtigste radioklassiek is wel aangevraagd hier bij Gigalt FM. En ook jij kunt dat doen. Je hebt de gelegenheid tot 1 uur vanmiddag om ze aan te vragen in deze uitzending. Bel of WhatsApp daarvoor naar 059-1-30-2010. Goedemorgen Marco, ik had via Facebook een plaatje aangevraagd. Maar ik hoorde net dat je storing hebt. Ja, dat klopt inderdaad. Het is nog steeds niet op orde hier. Ik weet nog steeds niet of het een landelijke storing is of dat het alleen hier zit, maar... Ach ja, wat doet het er ook toe? Zou je het nummer van de Bellamy Brothers willen draaien? Met Take Me Home. Ik hoop dat je hem hebt. Vast wel staat het er zaakjes bij, joh. We gaan ons best doen. Groetjes van Gea Tappel uit Klasineveen.

Hallo Marco, zou je van mijn lieve vader Geert Plankje het plaatje willen draaien van Dick van Altena samen met Carmen, als ik jou niet had gekend, omdat hij op het moment in de Lappenmand zit. Pap, van harte beterschap en hopelijk ben je snel weer op de been. Ik hou van je, liefst van je dochter Monique. Niet zulke mooie berichten zo op de zondagmorgen. De heer Platje vanaf deze plek ontzettend veel beterschap toegewenst en een zeer spoedig herstel. We gaan het plaatje erbij zoeken, maar nu eerst gaan we even op vakantie met het geld van Ome Jan.

heb goed nieuws te melden, want Facebook doet het weer. Ik kan weer volop meekijken op de Facebookpagina van Gigant FM. En ik kan de procentjes inmiddels ook weer zien. Dus het gaat helemaal goed komen. Je mag nog steeds stemmen tot 12:15 vanmiddag. Welke kant van de plaat wil je horen van die Flippers? Is het kant A, Weinenicht, Kleine Eva? Of is het de B-kant, Shalala, I Love You? Als je je besluit hebt genomen, dan verwijs ik je dus nogmaals naar onze Facebookpagina om daar je stem uit te brengen. Of even via de Gigant FM-app is het ook heel gemakkelijk te realiseren. En ik zie de stemmen uiteraard binnenkomen. Nu muziek van de Kastenhoede Spatsen, Eine Weise Rose.

0: Ook voor reparatie en advies. Kijk maar op daktechniekhebben.nl. De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6 uur vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. Een spookrijder heeft vanochtend rond een uur of 6 een aanrijding met een taxi veroorzaakt op de A1 bij Naarden. Het gaat om een man van 33 jaar die onder invloed was. Hoeveel hij op had is nog niet duidelijk, maar hij is aangehouden en zijn rijbewijs is ingenomen. Bij de aanrijding raakte niemand gewond. De taxichauffeur en twee passagiers kwamen met de schrik vrij. Beide voertuigen raakten wel zwaar beschadigd en het opruimen van de ravage veroorzaakte veel hinder voor het verkeer. Op een treinstation in Basel is een 45-jarige Nederlander opgepakt die op het perron zomaar een 29-jarige man heeft neergestoken. Dat meldt het OM van de Zwitserse stad. De Nederlander stapte op de man af die daar stond te wachten en verwondde hem met een steekwapen. Het slachtoffer vluchtte en de Nederlander ging hem achterna. Hij werd opgepakt door agenten van de Zwitserse douane en overgedragen aan de politie in Basel waar hij vastzit. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
4: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Ferdy
5: Snijders. Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
6: Gigant op verzoek wordt mede mogelijk gemaakt door Cox Lijnwerken uit Zwarte Meer.
0: Gigant FM, Gigant op verzoek.

zomer van 2026. Je beleeft hier bij Gigant FM met muziek van Cliff Richard. Met een plaat wat niet uit dat jaartal kwam. Daaruit een summer holiday. Ik zeg van harte welkom terug. We zijn alweer aangekomen bij het laatste gedeelte Gigant op verzoek voor deze zondag. En we hebben nog heel wat leuks van je in petto het komende uur. Ik had het vanmorgen al een keer eerder gezegd hier op de radio. Volgende week dan ben ik niet aanwezig op deze plek. Dan wordt het programma overgenomen door collega Martijn Woering. Hij gaat dus volgende week verzoekplaatjes voor jou draaien. Net zo mooi, net zo gezellig. Goed, we gaan eens even weer kijken in de box waar de verzoekjes binnenkomen. Hallo Marco, veel plezier met het draaien vandaag. Draai maar even een mooi plaatje voor iedereen die luistert. En dat wordt aangevraagd door Dick en Gia Mink uit Klazineveen. Oh kijk, dat is ook een leuke radioklassieke. Smokey en Living Next Door to Alice. Speciaal voor Germ en Gerry, voor Arie en Jannie, voor Vrouwtje Kramer en Ineke Boonstra. En dat wordt aangevraagd door Jelle en Annie uit de Wester 1. Wil je een plaatje draaien van Demis Roussos met Rain and Tears? Speciaal voor Vroni Dijkstra. Groetjes van Joukje op Erika. Twee suggesties krijg ik door vanuit Elum. Namelijk Dansen met Mier in den Morgen. Of Vader Abraham met Ga door weer van huis. Is aangevraagd door Angelica en Willy. Ze zeggen van we wensen jou en het hele team en alle luisteraars een hele fijne zondag en veel luisterplezier. Lieve groetjes van ons. Koos Alberts en Pierre van Dam, echte vrienden, gaan we draaien voor mijn vrienden. Namelijk gisteravond heb ik mijn verjaardag gevierd. Ik wil iedereen bedanken voor de mooie cadeaus. Volgende week maandag is dus de echte dag. En dat wordt aangevraagd door André Bregman uit Wervershoofd. André, ook vanaf deze positie van harte gefeliciteerd, of was het met jouw verjaardag. Een hele fijne dag toegewenst. Toen kreeg je nog even een berichtje binnen uit Austerheimat van Brenda uit Schöningsdorf. Ook twee suggesties krijg ik van haar door, namelijk Guus Meeuwis, Het Schilderij, of een leuke plaat van Gebroeders Brouwer. Een leuke instrumentale plaat en dat is ook vast geen probleem.

Hallo Marco, we zijn er weer bij vandaag. Het is gezellig. Draai maar even een mooie plaat van Edwin Bos. Groetjes van Marta. En ook dat gaan we regelen. Wil je op de valreep nog een plaatje aanvragen in deze uitzending? Zou ik niet twijfelen, want je hebt tot 1 uur vanmiddag de tijd om je favoriete plaat door te geven. Bel of WhatsApp 059-1-30-2010. Of bezoek onze website www.gigantfm.nl. En vraag op deze manier je plaatjes aan.

er eenzaam door de donkerblauwe nacht. Hij draagt een zwarte cape en het maakt hem juist verdacht. Zijn ogen door een masker en een zwarte hoed bedekt. Zo rijdt hij door.

door de donkerblauwe nacht. En plotseling duikt hij op, waar geen mens hem ooit verwacht. De onbekende ruiter gaat voor niemand op de vlucht en kijkt.

Zijn inmiddels laatst verschenen single Edwin Bos en we draaien Spookrijder. We gaan een plaatje draaien speciaal voor al mijn vrienden. Werd aangevraagd door André. En er moest een plaatje zijn van Sander Kwarten en de tapster van Tiana. Goedemiddag Marco, ik wil graag een plaatje aanvragen speciaal voor mijn man die aanstaande donderdag jarig is. Moest een nummer zijn van Ik wil je nooit meer kwijt. Volgens mij is dat van harte 10. Werd het aangevraagd door Anneke de Koning. Uiteraard ook vanaf deze plek de felicitaties en een hele mooie dag toegewenst. Mevrouw Vording uit Hooghalen heeft ook gebeld naar de studio. Ze vraagt een plaatje aan van Boyzone. En dat is speciaal bedoeld voor haar kleindochter Esmee. Goedemiddag, wil u even een plaat draaien speciaal voor Ekke. Omdat papa deze plaat fantastisch vindt, dan hebben we het over het origineel Grensland Sextet en der Alte de Sauer. Groetjes van Marco, Melissa en Sam uit...

Irma Huisman uit Deventer die zegt... Hey Marco, lekker genieten van de muziek van Gigant FM hier. Met een bakje koffie. Michael gaat als een speer met zijn nieuwe single Noorderzon. En ook hij wordt gevolgd door een cameraploeg van TV Oost. We zijn gevraagd door Irma Huisman uit Deventer, zoals gezegd. En wat opvallend is... Lisette Wassink uit Wierden die vraagt dezelfde plaat aan uit het, onder hetzelfde IP-adres. Dus er wordt ergens een beetje vals gespeeld. Foei, foei.

stel je de plaats voor het draaien van de Kauwnavels samen met Lucas en Gea en steeds weer huil je. Werd aangevraagd door Antoine. Ik weet niet zeker of zij de combinatie hebben met de Kauwnavels, maar we gaan op zoek. Verder pleit voor alle luisteraars en ook voor jezelf, Marco, en ook het hele Gigant FM-team. Komt van je vriend Kevin Burema. Succes met de uitzending. En dan moest het plaatje zijn van de Exit. En het meisje van mijn dromen. Kijk hier naar mijn rechter beeldscherm. En die staat inmiddels op scherpe, Kevin. Dus we gaan hem direct voor je draaien. Hey Marco, graag Christian Anders met Er Svaan zijn zoek naar Ingrid Nirkenwol. Of Keenicht voorbij. Groetjes van Gerrit uit Groningen. Hallo Marco en het team van Gigant FM, alle luisteraars, een hele fijne zondag gewenst. Maak er een leuke dag van. Wil je plaatje draaien van Via Buse en de Roos? Speciaal voor mijn man Cor, Henk en Tobina, Daniel en Emma en Manuela en Erik. En Hemmo en Saskia en de kinderen. En ook speciaal voor jullie deze plaat van Via Buse. Groetjes van Monique uit Winschoten. We zijn er bijna. Lucas en Gea en Zeg Mij Waarom gaan we doen voor Anna, Timmy, Bonnie, Henny, Gea, Mans, Rieks en Elsje. De Parkheemsterwichter en jongens. En ook voor het hele team van Gigant FM. Dankjewel. Het aangevraagd door Rolf Hulshoff uit Musselkanaal. Ook gaan we een plaatje draaien van de Engelbewaarder. En die is speciaal bestemd voor onze radiovriendin uit Coevorde, Oma Leemhuis. En dit werd aangevraagd door Stijn Schepers uit Erika. We gaan het regelen. Het is gigantisch op de zondagmiddag. Het is vandaag 19 juli van het jaar 2026. Tot zover de verzoekjes waar ik in de lijst heb staan. En mocht je nog wat te binnen schieten, niet wachten of twijfelen, gewoon even contact opzoeken met de studio. Even een WhatsAppje 0591 1 en dan 30 20 10.

Over een pakkenbeet, een 10 minuutjes gaan we deze plaat draaien van die Flippers uit 1980. Maar welke kant, daar is nog steeds onduidelijk. Is het kant A, Weine Nicht, Kleine Eva, of de B-kant, Shalala, I Love You? Je hebt nog even een kleine tijd en gelegenheid om contact te zoeken met de studio. En dan gaan we er straks om 12:15 dus bekendmaken welke kant van deze single het uiteindelijk gaat worden. Wil je stemmen? Dan kan nog via onze Facebookpagina. Of bel mij even op 059-130-2010. Kevin, hier is de plaat die je hebt aangevraagd. Exit en het meisje van mijn dromen.

Anneke vroeg deze plaat aan speciaal voor haar eigen René. Hij is aanstaande donderdag jarig en wordt langs deze weg van harte gefeliciteerd met het plaatje van harte 10. En ik wil je niet kwijt.

0: Goed, zit er nu de grote ontknoping. Alhoewel, als je net goed hebt opgelet, dan ging het niet helemaal goed. Ik zat even in een knoop en mijn schuif hier. Aan vakantie toe, denk ik. Goedemiddag Marco, ik zeg de B-kant. Groetjes van Ria uit Utrecht. Oh ja, deze is ook wel grappig. Die zal ik even... dat is een geluidsopname. Hier komt-ie.
1: Goedemorgen Marco. Voor de keuzeplaats is het moeilijk vandaag. A is kop. En B is mus. Nou, daar gaat ie. Nou, het is kop. Dus vandaag kies ik maar A. Fijne uitzending.
0: Dankjewel Alex uit Winschoten. Voor jou is de A-kant genoteerd. En wie weet heb je vandaag eens geluk. Marta uit Rolofs-Arensveen die zegt ook de B-kant. Of die zegt de B-kant. Dag Marco, we willen graag de B-kant horen. Liefst van ons, Kerst en Tineke. Hi Marco, voor ons deze keer de B-kant. Fijne zondag, de kom van Nanny. Spannend allemaal, hè? We gaan voor de A-kant, zegt Joke Koolsteen. Dan gaan we toch eens even naar de procentjes kijken. 20% heeft op de B-kant gestemd. Onder andere Marianne Brian, Krastijn van der Veen, Harm Kuik, Thomas van Dalen, Vrouwtje Vos, Arjan Plat, Janke Hulsink, Anja Pijker. Dat wilde zeggen dat er 80% exact overblijft voor kant A. De kop en schouder erbovenuit. Die heeft dus gewonnen en onder andere opgestemd. Johan Tiek, Ali Boeing, René Schaamsma, Geert van Dijk, Rianne van Aerts, René Wever, Johan Schuur, Sietse Zeeman, Karin Prins, Tineke Ottens, Henk Schut, Monique Kuiper, Jantje Robben, Harry Tibbe, Louis Jorent, Jan Pachters, Rolfina Huizing, Minnie Westerberg, Smit, Willy Hilbrands, Leo Katoen, Hilbert de Vries, Annie van der Wallen, Gerda van Dijk, Anneke de Vries, Ineke Hogendijk van der Kooi, B. van Wijk, René Brouwers, enzovoort, enzovoort. Het is dus overduidelijk vandaag. Jullie hebben gekozen massaal voor de A-kant. Die Flippers en de Weine Nicht, Kleine Eva.

0: vakantie in Europa. Deze plaat werd aangevraagd vanuit Oberaula in Duitsland namens Henk Brouwer. En die stuurt ons juist even een paar duimpjes voor het draaien van deze plaat. Henk, dankjewel daarvoor. En nog een hele fijne vakantie toegewenst aan in het mooie Duitsland. Ik kreeg een berichtje vanuit Deurne van José Jacobs. Die vraagt de platen aan van Henk Wijngaard, Schilder van God, of Henk Wijngaard met de jukebox, speciaal voor alle luisteraars. Ook kwam er nog even een berichtje binnen vanuit Klassiekerveen. Lisa vraagt een plaatje aan van Sylvia en de Music Man, de sterren van Montevideo. En die gaan we straks ook even deponeren in het non-stop systeem. Dat geldt ook voor de andere plaat die nog moeten worden gedraaid. Dus conclusie is gewoon blijven luisteren vandaag naar Gigant FM. Als jouw plaat in het systeem staat, gaat die zeer zeker nog gedraaid worden vandaag. Vanmiddag heb je weer de gelegenheid om muzikale suggesties door te geven in het programma van Jan Mooibroek. De Vrolijke Uren genaamd. En dat gaat doen tot 6:00 vanavond. Het weekend sluiten wij weer af met country muziek. Country Gigant met Bert Haan. Dat is vanavond tussen 11 en 12. Zoals je de reeds hebt kunnen horen, ik ben er even tussenuit. Ik ben weer terug op zondag 9 augustus aanstaande. Waarvan het programma volgende week wordt overgenomen door de collega Martijn Woering. De tijd is aangekomen om officieel afscheid van jullie te gaan nemen. Ik wens jou en iedereen nog een hele fijne zondag toe. Maak er wat leuks van. Het zonnetje is inmiddels hier doorgebroken in Noordoost-Nederland. En ik hoop dat het bij jou dat het geval is. Moet je werken de komende week? Dan wens ik jou nog een hele plezierige werkweek. Heb je vakantie? Geniet er lekker van. Dus je gaat door de mazzel en rij je vrij voorzichtig. En denk aan mij en graag tot de volgende keer. Dag!
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robbenscottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-3188-30.
3: Ja, ja, ja. Mensen, wil je een gigantisch leuk feestje?
4: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
3: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van house.
5: Ja, ready for this.
3: Tot Strauss.
4: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
3: op gigantfm.nl.
6: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
7: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om eroverheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. In een ziekenhuis in Antwerpen is een man overleden die vannacht werd neergeschoten bij discotheek Icon in de stad. Dat gebeurde rond 6:00 vanochtend. Hij werd ter plekke gereanimeerd, maar is nu toch overleden. Na het schietincident sloeg de dader op de vlucht, maar de politie heeft inmiddels meerdere personen opgepakt. In de plaats Lint bij Antwerpen is een huis doorzocht en de betrokkenheid van iedereen wordt door de recherche bekeken. Er is een wereldwijde storing bij Facebook en Instagram. In korte tijd zijn er duizenden meldingen gedaan van gebruikers die problemen ondervinden met de social media. Mensen hebben onder andere moeite met het plaatsen van berichten en tijdlijnen verversen niet. Ook krijgen gebruikers bij het openen van de apps te zien dat hun account vanwege een probleem met de website niet beschikbaar is. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Moederbedrijf Meta heeft nog niet gereageerd. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
9: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
8: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
10: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
9: Het Monument in Veenoord Nieuw-Amsterdam.
8: Wonen in landelijke stijl. Hetmonument.nl.
6: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog. De maximum temperatuur ligt tussen de 19 en 23 graden en er waait een matige noordwestenwind. Vanavond neemt de bewolking toe vanuit het noorden en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. In de nacht is het overal zo goed als droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen is het overwegend bewolkt, maar wel droog. Het wordt 20 tot 24 graden en er staat dan een matige noordenwind. Dinsdag is het ook wisselend bewolkt met af en toe een zonnetje en droog. Woensdag wordt een dag met enkele buien en middagtemperaturen van iets boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedemiddag.

Iedere maandagavond op Gigant FM opent Johan de Vreese de deur van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant.

0: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
1: Zullen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
3: Jouw thuisgevoel begint bij tapijt en gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. Tapijtengordijnshop.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 2 uur.
5: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de twee onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. Veel vrachtwagens negeren het verbod om over de Merwedebrug op de A27 te rijden. Rijkswaterstaat overlegt met de politie hoe er gehandhaafd gaat worden. Sinds gisteravond is het voor vrachtverkeer verboden om er overheen te rijden, omdat het staal in de boogconstructie minder sterk blijkt dan gedacht. De impact van het verbod voor vrachtverkeer noemt de brancheorganisatie enorm. Omrijden kost tijd en geld en door kosten die al hoog zijn is de rek er voor veel ondernemers uit. In de Koenhaven in Amsterdam is het lichaam gevonden van de vermiste opvarende van de duwboot die daar gisteren zonk. Het stoffelijk overschot werd gevonden met behulp van meerdere duikteams en speciale apparatuur. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekendgemaakt. Het is nog onbekend hoe de duwboot kon zinken. De arbeidsinspectie onderzoekt dit samen met de inspectie Leefomgeving en Transport. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
6: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
7: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
8: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
7: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
9: Ja, ready for this.
7: Tot Strauss.
8: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
7: op gigantfm.nl.
10: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
11: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
0: FM, de vrouw.
12: vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Kenny Rogers en Dolly Parton en Iceland in the Stream. Daarvoor nog Mulder en Mulder, dans, lach, zing. En daarmee zijn we begonnen met een nieuwe aflevering van de Vrolijke Uren op deze zondagmiddag, de 19e.

Ook een aantal die zijn al een week eerder begonnen. Dus, het noorden, laat ik het zo zeggen. Het noorden ligt nou momenteel in de vakantiemodus. Ja. Nou, niet iedereen trouwens. Want ik kreeg net een foto binnen van een collega. Die heeft eigenlijk ook vakantie. Maar er is die tegels, zand, een hamer, handschoenen. Ja. Kun je wel denken dat je vakantie hebt. Maar dan moet er nog even geklust worden. Hoe dan ook, heel veel plezier. En het weer is er mee, dus het is niet al te warm en ook niet te koud. Dus, en het is droog, hè? Goed, welkom. We bezorgen hiermiddag Gigant FM en de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Tot aan de klok van 6 uur. Mijn naam is Jan. En voordat ik het vergeet, Marco, bedankt voor het draaien van de groetjes en de verzoekjes van hedenmorgen. En we gaan vrolijk verder met de vrolijke uren. Oh ja, Marco, die horen we over 2 weken weer. Volgende week niet, maar in die week. Ja. Volgende week Martijn Hoering. Dus, ook al zijn we er niet, de programma's die blijven gewoon doorgaan. Zo is het. Daar staan we voor. Gigant FM. Nou, een hele fijne tijd toegewenst, Marco. Dus gaat allemaal goed komen. Dus zo af en toe. Ja. Dan moet je er ook even van genieten. Even van nemen. En eentje erop nemen, denk ik. Ja, zo is het. Gigant FM, de vrolijke uren. Tot aan de klok van 6 uur. Mijn naam is Jan en Damien van Os.

Samen thuis, André Hazes junior en Robert van Hemert. En dat hoor je op Gigant FM. Mocht je wat later zijn, welkom, goedemiddag, Gigant FM en de vrolijke uren op deze zonnige zondagmiddag. Eens even kijken wat er binnenkomt aan de muzikale suggesties. Raymond uit Vlaardingen, hij zegt Robert van Hemert met Zandloopster. En als het kan ook de Wico's met Drongen zijn bedrog.

0: De berichtjes krijgen we binnen. Goedemiddag, giganten Willem en Jan, hallo.
1: Goedemiddag, vrolijke vriend.
0: Hallo.
1: Mooi dat je bent, vriend. Waar ik mijn nummertje als ik kan eigenlijk van René Schuurman samen.
0: Ja.
1: En Calling Elvis.
0: Oké.
1: Okay. Dire Straits.
0: De Dire Straits.
1: Fijne uitzending, vriend. Mooi.
0: Mooi, Robin Buuze. Dankjewel ervoor. En we gaan eens even zoeken, ja. Goedemiddag, vrolijke Jelden. Het is nog steeds gezellig. Draai maar even een plaatje van de Wannabies. Vooral de luisteraars en de DJ's van GigantFM. Fijne uitzending. Groetjes van Marta. Marta uit Roelofsaresveen. Dankjewel ervoor. En ja, ze schrijft er nog eventjes bij, even later. En de rest weet je wel.
2: Ja.
0: Ik denk het wel, hè? Ik doe een gok. Gaat goed komen. Dankjewel ervoor. Goedemiddag Jan, ga weer lezen en luisteren. Had graag de plaat van de Christian St. Peters met de Beatpeeper willen horen. Of iets van de Hollies en als het kan, of iets van de Kids. Zoom maar uit, het is jouw feestje, wij zingen mee, zegt de lieve groetjes van Daddy. Daddy, dankjewel daarvoor en ja, ik ga mijn best doen. Hè. Ja, meer kan ik ook niet doen, zo zeg ik het altijd zomaar eventjes. Ja, zo is het. Eens even kijken, deze nemen we nog even mee. Goedemiddag, GigantFM met Jan, hallo.
3: Hoi Jan, met Cor.
0: Cor.
3: Ik wil graag een plaatje aanvragen.
0: Van?
3: Van Rutger van Barneveld.
0: Ja.
3: Met het nummer Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Allee.
3: En zwoele nachten met z'n twee.
0: Zo.
3: Groeten, hoi.
0: Cor, dankjewel daarvoor. Ja, zwoele nachten zijn er wel. Ja. GigantFM, de vrolijke uren tot aan de van 6 uur. En dit is een, ja, op het moment een hele grote hit, hè. Waar het over, Moorbrug? Over de plaat van Rutger van Barneveld.

Eisterheid en Calling Elvis. Daarvoor nog een plaat van The Wannabes. Het is, want het is zomer. Ja, Alex die heeft zijn eigen mening erover. Hij zegt, ik vind de originele van André van Duin toch stukken mooier. Jammer van al die moderne, gecoverde platen, zegt Alex. Ja, dat mag gezegd worden, ja. En eigenlijk is het ook nog niet eens van André van Duin, hè? Nee. Dus, maar goed, het maakt niet uit. Je mag je mening geven, zie je zeker. Koop die zegt, mooi Jan, heel veel draaiplezier voor vanmiddag. Dankjewel, beste Koop. We gaan ons best doen. En dan hoop ik dat jij heel veel luisterplezier hebt natuurlijk op deze zondagmiddag. Ja. Op verzoek van Raymond uit Vlaardingen. Deze plaat van De Wico's. De dromen zijn bedrog.

Pico's en dromen zijn bedrog. En je hoort dat hier op Gigant FM tijdens de vrolijke uren. Ja, Koop die zegt, visje zet, so long, een verzoekje. Ga ik voor je opzoeken, beste Koop. Alleen, ik neem het even mee naar de andere kant van drie uur. Maar anders dan, gaat het allemaal niet meer worden, dus... Zullen we kijken, Freek die vraagt om het laat van... Zullen we kijken, de vrijbuiters. En geef elkaar de hand... Onder de motto, ja, buurman en buurman, ja, hè, zo is het. Nou, buurman en buurman die geven elkaar ook na de klok van drie uur een hand. Tot aan de nieuws van drie uur, Madonna.

0: binnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u nu maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
2: Autobedrijf Ferdy Snijders.
3: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op greving.nl.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 3 uur.
7: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. In Helmond zijn een man en een vrouw gewond geraakt bij een steekpartij in een woning. Na behandeling in het ziekenhuis is de vrouw aangehouden door de politie. Er was sprake van een conflict binnen de familie en dat werd uitgevochten in het huis aan het Ameidenpark. Of de 2 onderling een relatie hadden of allebei op dat adres wonen, wil de politie niet zeggen. Op het moment wordt nog onderzocht wat zich precies in het huis heeft afgespeeld en er wordt met getuigen gesproken. In Milaan zijn meerdere mensen gewond geraakt bij een concert van Bad Bunny door een onverwachte bui met grote hagelstenen van enkele centimeters doorsnee. Duizenden mensen werden geëvacueerd door de brandweer en het concert werd vlak nadat het begonnen was afgelast. De gewonden die met name hagelstenen op hun hoofd kregen op het open terrein zijn behandeld door hulpverleners. Het optreden van Bad Bunny wordt niet ingehaald en mensen krijgen hun geld terug. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
8: Gezellig uit eten in Ierse sferen? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
9: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
6: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

En ja, zo zijn we weer begonnen met het tweede gedeelte van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. Dolly's en Long Cool Woman in Black Dress. Daarvoor nog Peter van der Velden, mijn zigeunerin. En daarmee zeg ik welkom terug, het tweede gedeelte dus van de vrolijke uren op deze zondagmiddag. 19 juli 2026. Ik mag bij je zijn tot de klok van 6 uur. En dan probeer ik wat te draaien, wat er aangevraagd wordt, zeg maar. Ja. En dat aanvragen, dat gaat heel makkelijk. Ik bedoel, dat kun je gewoon even doen als je wil. Studio@gigantenfan.nl, dus studio@gigantenfan.nl. Je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010. En dan ga ik eens even kijken of ik er een later bij kan vinden natuurlijk. Ja, zo is het. En ik hoor je aan de andere kant denken van... En nee, dan. Ja, dat wou ik er eigenlijk net niet bij zeggen vandaag. Nee, ik denk toch ook een beetje standaard, hè.

volgens mij hebben we meerdere mensen er last van. Dus ja. Heerlijk dat weer. Niet zeuren en niet klagen, maar dragen. Zoals Martin Vullen zei het gisteren. Ja, zo is het. Die was het gisteren met DJ Carousel. Hè? Niet klagen, maar dragen. Warm weer, ergo aan. Ach, heerlijk, heerlijk, heerlijk. Ja, en dan de gevolgen. Ja, moet je er dan maar als lief nemen, denk ik dan. Hè? Ja. Goed, tot de klok van 6 uur. De vrolijke uren. Studio@gigantenfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen. 059-130-2010. 059-130-2010. Voor jouw muzikale bijdrage op deze zondagmiddag. En de vrolijke uren. Dit had ik nog staan van het vorige uur. Ja. En nog wat meer. Gaan we zo dadelijk eventjes inzetten hoor. Gaat goed komen. Zo dadelijk.

van het JDV Café. In het JDV Café hoor je iedere maandagavond de sfeer van weleer. Met natuurlijk veel gezelligheid. Terug in de tijd met Johan en de gigantische top 5. Iedere maandagavond vanaf 7 uur staan de deuren open van het JDV Café. En je bent van harte welkom bij Johan. Het JDV Café op Gigant FM.

En de jukebox op Gigant FM. Eens even kijken. Ja, onderweg de muziek van Robert van Hemert en Zandloopster. Ook nog een plaat van Vicious op verzoek van Koop. Zo Long, dat gaan we ook zo dadelijk even inzetten. Dat gaat allemaal goed komen. Eens even kijken. Goedemiddag Jan. Een nummer van de Rapsodies. We zijn voor elkaar kander geboren. Met de groeten van Heintiek uit Klasinaveen.

Pina Colada. Je hoorde muziek van Robert van Hemert en de Zandloopster. Ja, je zou het haast denken dat het een Pina Colada heet. Zo is ongeveer, hè? Ja, maar zo dat is het niet, hoor. Nee, het is wel dorstig weer, maar Pina Colada... Nee, ik hou er niet zo van. Nee, niet mijn drankje, zeg maar. Nee, nee. Ik hou het gewoon bij een glaasje water of een colaatje, zo. Ja. Zo dadelijk, de nieuwe megagigant. En die staat op naam van Helemaal Hollands en de Titanic. Die ga je zo dadelijk horen na deze plaats van Vicious Set. Zo long, op verzoek van Co.

Beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant.

En als je haar maar goed zit, ja, dan is het altijd oké. Althans, dat bezingen ze in het nummer van Vulcano. Ja. Herman uit Zwijndrecht. Hij vraagt om een plaat van BZN met Jeppa, Jeppa, Jeppa. En als het kan, ook een plaat van Brutus Bakbord. Jeppa, Jeppa, Jeppa. Die gaan we nog even draaien voor de klok van 4 uur. Dus dat gaat goed komen, beste Herman uit Zwijndrecht. Maar ik had zojuist een collega aan de telefoon. En ja, die gaan zijn vrouw inruilen voor een aantal kamelen. Nou, goed. Deze plaat is speciaal voor jou, Marco.

0: hem. Ritsen kapot. Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreken Derksen nog een puntje aan zuigen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudy. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudy.nl. Kijk, uit dat weer.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 4 uur.
3: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, aldus de staatszender Al-Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. De Iraanse revolutionaire garde zegt 4 schepen die zonder toestemming door de straat van Hormuz probeerden te varen te hebben tegengehouden. In een verklaring staat dat de schepen waarschuwingen negeerden, kwaadwillig handelden en gesteund werden door Amerikaanse terroristen. Volgens de garde hebben 2 schepen een ongeluk gehad en zijn uitgeschakeld en hebben de andere 2 ervan afgezien hun route te vervolgen. De afgelopen nacht is de slaap van de Tour de France wielrenners Jonas Vingegaard en gele truidrager Tadej Pogacar verstoord door een dopingcontrole. Vingegaard werd om 2 uur wakker gemaakt voor een dopingtest en Pogacar om 5 uur vanochtend. Het is voor zover bekend de eerste keer dat deze controles, die ruim een half uur duren, 's nachts uitgevoerd worden. Beide coureurs waren niet blij. Vandaag rijden ze een zware bergetappe, maar volgens de regels mag het wel. En dan nog het weer. Het is wisselend bewolkt en vooral in het zuiden zijn er zonnige perioden. Het blijft droog en het is tussen de 19 en 23 graden en er staat een matige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.

0: techniekemmen.nl.
1: Wonen in landelijke stijl? Hetmonument.nl.
2: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud? Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
3: APK plus kleine buurt samen €89. APK plus grote buurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
2: Bandencentrum Emmen.
3: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591 31 88 30.
4: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

Boomerang op Gigant FM en Sweet Surrender. Daarvoor nog Jalener en Twiddly Dee. Twiddly Doe. We zijn dan weer op de radio. Goedemiddag. Ja, dat had ik wel even verwacht, hè. Ja. Ik denk, als ik die plaat in stand van Boomerang, dan wordt een strandje burenruzie. Nou ja, ik heb goed gedacht. Welkom terug dus, het derde gedeelte van de vrouwelijke uren op deze zondagmiddag 19 juli 2026, Gigant FM. Ja, vakantietijd, hè? Ja. Merk het ook meteen, dus maakt niet uit. Hè? Heb ik ook een klein beetje vakantie, het gevoel ervan dan. Hè? Morgen gewoon weer werken, hoor, ja. Mijn vakantie, dat duurt nog even, dus... Studio@gigantenfm.nl, dus studio@gigantenfm.nl. En je mag het ook gaan whatsappen 0591-130-2010. 0591-130-2010. Voor een WhatsApp tekstbericht, ja. En ga ik kijken wat ik muzikaal gezien dan voor je kan betekenen op deze zondagmiddag. Goed, Gigant FM, de vrolijke uren zondagmiddag. En de nieuwe single van Monique Smit.

jij die oude bananendoos in, maar. Hè? Heel wat jaren geleden, jaren 70. Eind jaren 70, denk ik, zo ongeveer plus minus. Pak hem weg, ja. Ik doe gewoon een gokje, hè. Ja. Een duit in het zakje, zeg maar. Bergman, Turn and Overdrive en You Ain't Seen Nothing Yet op Giganten FM. Zeg kijken, hoor Jan, is er nog tijd voor een beetje Southern Rock? Ik dacht dan Cat Rock met God Save the Rock and Roll. Of Sugar Pea, Honey Burns. De groeten aan iedereen die luistert en aan jezelf natuurlijk. Maak er een mooie uitzending van. Maak er een mooie dag van en uitzending. Zo moet ik het zeggen. Arno, dankjewel ervoor. Ik ga even zoeken, ja. Ik ga even zoeken voor jou, ja. Maar eerst even deze hoor. Even wat nieuws er tegenaan.

gigantisch gezellig. Van 7 tot 10 neemt Tero Zwart je mee door de avond. Met nieuwsflitsen, opvallende berichten van toen en natuurlijk de gezelligste muziek van nu. Van muziekgeschiedenis tot hits van eigen bodem. Je hoort het allemaal op donderdagavond. Gigantisch gezellig.

Marianne Weber en de sneeuwwitte vredesdruif, wou ik zeggen, maar ik bedoel eigenlijk een duif. Arno, moet je eens luisteren, even die radio wat harder zetten.

Summer Long en Sweet Home Alabama. Maar dit was ook leuk hoor. Kid Rock op Gigant FM en God Save Rock and Roll. Even afkoelen op het bootje. De Dumpster Dive. Dit zijn de Backbounders.

0: Polonium. En zo heet het hoor. Arno, ik ook helemaal blij weer. Want ja, ik komt al aan het raad. De gedraaid van Kid Rock. En God Save It Rock and Roll.
1: Samen met Gigant FM begint je weekend het beste. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Bert Bakema luidt samen met jou het weekend in. Iedere vrijdagmiddag vanaf 5 uur. Weekend Bakema. Met Bert Bakema. Op Gigant FM.

van der Leek en featuring Slottig. Want ik heb jou niks meer te zeggen. Ja, zo is het, joh. Nou, ik nog wel eventjes een uurtje. Na de klok van 5 uur.

0: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Verdi Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer. Verdi
1: Snijders. Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. ebnbouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
2: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 5 uur.
4: Dit is Francis Dix met het Radio Nieuws. De natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak, iets ten noorden van Madrid, wordt groter en heeft tot nu toe meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat een nieuwe hittegolf verwacht wordt vanaf dinsdag. In Kuwait zijn door raketaanvallen installaties geraakt die energie opwekken en zeewater ontzilten. Er is brand uitgebroken. Zo'n 90% van het drinkwater in Kuwait komt van zeewater dat ontzilt is. Het gaat volgens het ministerie van Energie en Water om dezelfde installaties die vrijdag werden aangevallen. Iran meldt aanvallen te hebben uitgevoerd op militaire en Amerikaanse doelen in Bahrein en Kuwait. Het Israëlische leger beweert dat vanuit Iran raketten zijn afgevuurd richting Jordanië, waar op meerdere plekken het luchtalarm is afgegaan. Er zou één raket zijn onderschept door Jordaanse militairen. Doelwit zou de havenstad Aqaba zijn, al dus de staatszender Al Mamlaka. Door de beschieting zouden raketten op Israëlisch grondgebied terecht kunnen komen. Daarvoor waarschuwt het Israëlische leger. In de Noorse hoofdstad Oslo is het nationale monument onthuld dat de slachtoffers van terrorist Anders Breivik in 2011 gedenkt. Toen kwamen 77 mensen om het leven. Woensdag is het 15 jaar geleden dat Breivik de meest dodelijke terreurdaad in de Noorse geschiedenis pleegde. Het monument staat in het regeringskwartier. Daar pleegde de terrorist een bomaanslag waarbij 8 mensen omkwamen. Daarna ging hij naar het eilandje Utøya waar hij 67 mensen doodschoot. Dat waren vooral tieners die op zomerkamp waren. En dan nog het weer. Vanavond neemt de bewolking toe en in het noordoosten kan een enkele bui vallen. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 10 tot 15 graden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. Het wordt 20 tot 24 graden en het blijft droog. Tot zover het Radio Nieuws.
5: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijnshop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijnshop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
6: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
7: Zijn het te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollo.
8: Gigant FM, de vrolijke uren. Jan Mooibroek.

heel wat uit op zo'n trompet, hoor. Jongen, jongen. Ik vind het best wel een kunst. Ik bedoel, ja, je moet het ook kunnen natuurlijk, hè. Je hebt maar 3 van die knopjes waar je eventjes in kan drukken. Dan moet je ook de goede toonhoogte hebben. Dat soort dingen allemaal, ja. Ik zou het niet weten. Ik zou... Nee.

0: Zo heeft iedereen zijn eigen kunsten.
1: Ja, toch?
0: Zo is het. Welkom terug, het laatste gedeelte van de Vrolijke Uren op deze zondagmiddag 19 juli 2026 op Gigant FM. De eerste plaat na de klok van 5 was inderdaad van Peter Schrijber en Nooit Meer Verliefd. Dat was de opener van het laatste gedeelte, ja. Eens even kijken. Antoine, hij zegt, zou je deze kunnen draaien? Van de Kounavels en Lucas en Gea met Steeds Weer Huil Je. Natuurlijk kunnen we dat. Dan gaan we zo dadelijk even meteen inzetten. Dankjewel ervoor, beste Antoine. Arno die zegt nog eventjes weer enorme dank Jan voor het draaien van mijn verzoekje. Ja, graag gedaan. Hè. Als het kan en als het lukt en als het er al tussen past, dan doen we dat uiteraard met heel veel plezier hier op Gigant FM. Koop die reageert ook nog eventjes. Hij zegt, het giet weer mooi Jan. Giet weer mooi, ja. Regent het? Nee, ja. Giet, ja, het gaat in. Ja. Ik begrijp, wij zeggen het.

Jennifer Rush met The Power of Love kunnen draaien. En als het kan, ook een plaat van Dirk van Altenaar en Henk Wijngaard met Café in de Hemel. De groetjes van Dieneke uit Scheemdaar en voor iedereen die luistert. En natuurlijk ook voor jullie. Dank je, dank je, dank je wel, beste Dieneke uit Scheemdaar. Marta die zegt er uit, het is één groot feest op dit moment in huizen Marta en Peter. En Roelof Sarasveen, dus de hele buurt die geniet ook mee. Dus standje burenruzie. Dus. Nou, beste Antoine, dit zijn ze dan.

Jennifer Rush en The Power of Love. Ja. Dineke helemaal weer op haar winken bediend. Hè? Zo is het toch? Henk Wijngaard, Dick van Altenaar, Café De Hemel en Jennifer Rush met The Power of Love. Dus even kijken, als het kan, nog een plaatje van Destiny's King en Moskou. Moskou, Moskou. Ik ken het nummer best te komen, dus ik heb hem al gevonden. We gaan hem zo dadelijk even inzetten, ja. Gaat helemaal goed.

dan kunnen we volgende week weer zijn eigenaar hoor. Ja. Eens even kijken. Dieneke zegt nog eventjes dankjewel Jan. Ja, graag gedaan, beste Dieneke. Hè? Koop die zegt ook bedankt weer en fijne werkweek. Dankjewel. En ook uiteraard een hele fijne werkweek of een fijne werk. Weet ik wel. Gaat allemaal goed komen. Vanavond 11 uur Bert Haan en Country Gigant. Ik wens je een hele fijne avond nog en graag tot de volgende. Ik zal zeggen, mooie.

was het ook weer bijna. Nog één te gaan en dan is het tijd geworden om de stekker eruit te trekken. Ja. Het spultje weer laten afkoelen. Even tot er rust laten komen.

0: bijna vergeten. Mocht je vakantie hebben, fijne vakantie. Ik zou zeggen, drink er nog eentje op.
1: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
2: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
3: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
4: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 6 uur.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. Vliegtuigproducent Boeing wil de productie van zijn populaire 737 MAX-toestellen verder verhogen. Het bedrijf werkt nu toe naar 47 stuks per maand en wil daarna doorgroeien naar 52, als dat verantwoord is volgens de veiligheidscontroles. Die beslissing wordt genomen op basis van de interne veiligheidsbeoordelingen. Boeing maakt dat bekend in aanloop naar de Farnborough Airshow die morgen begint in Groot-Brittannië. Dat is een van de grootste evenementen in de internationale luchtvaartindustrie. En de natuurbrand die donderdag in Spanje uitbrak iets ten noorden van Madrid wordt groter en heeft tot nu toe al meer dan 13.000 hectare verwoest. Het vuur woedt in een bergachtig gebied met veel bos en is lastig te bestrijden. Er woedt ook nog steeds een brand bij Zaragoza die nog steeds niet onder controle is. Daar is inmiddels zo'n 16.000 hectare in de as gelegd. De autoriteiten noemen de situatie zorgwekkend omdat er in Spanje een nieuwe hittegolf wordt verwacht vanaf dinsdag. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat hè. Doet u er maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra en zonnepanelen. En voor storingen is er de 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
7: Tweewielers Martin Juring in Nieuw Amsterdam. Dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier. Dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
4: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Gezellig uit eten in Ierse sfeer? Dan ben je van harte welkom bij Iers restaurant Flanagan's in Weerdingen. Hier kun je genieten van al het lekkers dat de Ierse keuken te bieden heeft. Geopend van woensdag tot en met zondag. Check de uitgebreide menukaart op flanagans.nl. Iers restaurant Flanagan's. Food that makes you happy.
1: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeken bij ons laten maken. Dan kan bij wezen van Spreek Derksen nog een puntje aan zoeken. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie je ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, uit dat weer.
2: Gigant FM, weerbericht.
3: In het zuiden is het overwegend helder en blijft het op de meeste plaatsen droog. Vanuit het noorden komt er meer bewolking met ook kans op een bui in Groningen. De matige, aan zee en op het IJsselmeer vrij krachtige wind komt uit het noordwesten. Vannacht is het droog met wel mogelijk een bui in het noordoosten. Het kwik daalt naar zo'n 10 graden in het noordoosten tot 15 aan zee. Er staat bijna geen wind, maar aan zee en boven het IJsselmeer waait er een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. De ochtend begint bewolkt, maar wel op de meeste plaatsen droog. 'S Middags verandert er weinig, het is bewolkt en overwegend droog. De temperatuur ligt tussen de 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden en er waait morgenmiddag een matige noorden tot noordwestenwind. Morgenavond blijft het droog en verdwijnt de bewolking op veel plaatsen. Na morgen krijgen we overwegend droog, gematigd zomerweer met de meeste zon in het zuiden. Op woensdag vallen er wel een paar buien. Tot zover het weerbericht van het Radionieuws.
2: Het weerbericht wordt mede mogelijk gemaakt door Vloermagazijn Emmen. Uit Bargeroosterveld. Voor iedere vloer een vloer met altijd de laagste prijsgarantie. En het Drentse Huis. Makelaars en taxateurs. Maak kennis met onze daadkracht. Dan ben je zo verkocht. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: vergeten zijn.
1: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
2: Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Cioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
3: Ja, ja, ja, mensen. Wil je een gigantisch leuk feestje?
4: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
3: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
5: Ja, ready for this.
3: Tot Strauss.
4: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feestend. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info
3: op gigantfm.nl.
6: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 7 uur.
7: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. België denkt erover om de bestelling van 2 fregatten bij de Nederlandse scheepbouwer Dame te annuleren. Volgens de Belgische minister van Defensie duren de leveringen te lang en zijn de kosten al opgelopen tot 1,3 miljard euro per schip. België kijkt daarom ook naar andere Europese scheepsbouwers. Voor Dame zou dat opnieuw een flinke tegenslag zijn nadat Duitsland eerder al een order introk van 6 fregatten. Ook dat was vanwege de vertraging in de levering en stijging van de kosten. Oekraïne heeft Russische oliefaciliteiten en olietankers aangevallen als reactie op de zware Russische raket- en drone-aanvallen van afgelopen nacht. President Zelensky zegt dat meerdere brandstofinstallaties en 3 tankers zijn geraakt. Rusland vuurde volgens Oekraïne 41 raketten af en dat is een recordaantal sinds het begin van de oorlog. Vooral de hoofdstad Kiev was het doelwit van de aanval. Daarbij werden burgerdoelen geraakt. Over het onder vuur nemen van militaire doelwitten zwijgt Moskou al een tijdje. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
8: Oeh, bliksem. Ritsen kapot? Ook die tenten van Joeke bij ons laten maken. Door kan bij wijze van spreek Derksen nog een puntje aan sturen. Vraag naar de mogelijkheden bij Zeilmakerij Gudi. Alweer 25 jaar in het vak. Zie ook zeilmakerijgudi.nl. Kijk, hij dat weer.
9: Bouwkundig adviesbureau Hermans Bouw ontwerpt en realiseert samen met EBN Bouwadvies bouwplannen voor nieuwbouw, verbouw of een renovatieproject. Daarnaast doen we bouwtechnische keuringen, bouwarbitrages, inspecties, nulmetingen en verzorgen we een meerjaren onderhoudsplan. EBN Bouwadvies.nl. Ontzorgen is ons motto.
6: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

0: Emmen.nl.
1: Een betrouwbaar adres voor APK en vakkundig onderhoud. Bandencentrum Emmen aan de Robert Scottstraat 19.
2: APK plus kleine beurt samen €89. APK plus grote beurt samen €179. Let op, voor diesels 20% toeslag door de roetmeting.
1: Bandencentrum Emmen.
2: Alle reparaties nauwkeurig, deskundig en snel. Bovendien gewoon zonder afspraak. Ook voor banden. Heel veel banden. www.bandencentrumemmen.nl. Bel 0591-31-8830.
3: Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: je stukje vol.
1: Gigant FM hoor je overal.
2: Ga jij dan met me mee?
1: Via KPN, digitaal op kanaal 1154. En natuurlijk wereldwijd op internet. GigantFM.nl. Gigant FM. Gigant FM.
3: Altijd.
1: En overal. De gezelligste.

0: landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken.
1: Het Monument in Feyenoord Nieuw-Amsterdam.
0: Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
2: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
0: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar en altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag en alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl en Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 8 uur.
4: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. Er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Vliegmaatschappij United Airlines is bang dat reizigers de luchthaven van Palm Springs in Florida gaan mijden na de naamswijziging naar Donald Trump International Airport. Uit een interne nota blijkt dat medewerkers passagiers om die reden mogelijk zonder extra kosten wilden omboeken naar luchthavens in Miami of Fort Lauderdale. United zegt later dat die instructie verkeerd was geformuleerd en niet geldt. De luchthaven kreeg onlangs officieel de naam van de Amerikaanse president Trump. En Canada laat vanaf morgenochtend 6 uur Nederlandse tijd voorlopig geen buitenlandse reizigers meer toe die de afgelopen 3 weken in Congo zijn geweest. Die maatregel is bedoeld om de verspreiding van ebola te voorkomen. In het noordoosten van het Afrikaanse land woedt al een paar maanden een uitbraak van een ebola-virusvariant waarvoor nog geen vaccin is gevonden. Volgens de officiële cijfers zijn daarbij al bijna 900 mensen overleden. Bijna 2300 mensen zijn al besmet in Congo. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
5: Autobedrijf Ferdy Snijders. Autobedrijf Ferdy Snijders.
6: Voor betrouwbaar, vakkundig en betaalbaar onderhoud is autobedrijf Ferdy Snijders in Emmen de beste keuze voor je auto. Het alternatief voor de merkdealer.
7: Duurt het eeuwen voordat jouw bedrijfswebsite geladen is? Oh. Laat maar raden. Handig neefje die dat heeft gefixt? Zelf niet mans genoeg? Mansmedia.nl. Opvallende websites die wel snel werken. Webdesign, streaming, domeinnaamregistratie en zeer betaalbare hosting. Mansmedia.nl. Meer dan webhosting.
3: Gigant FM. Hier hoor je de gezelligheid.

waarvan men denkt, is niet getrouwd, heeft geen gezin. Zijn bed blijft koud de hele nacht en ook zijn flat.

Hij heeft er heel wat van geleerd. Nee echt, hij zou het nooit meer doen. Hij kon niet zussen.

0: kunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zijn we in en rollen.
1: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
2: Wilt u op 100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op Geving.nl.
3: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 9 uur.
4: Dit is Ewald van Lient met het radionieuws. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. In de buurt van Napels is een Italiaanse sportjournalist doodgevonden. Volgens de politie is hij mogelijk doodgeschoten en daarna in brand gestoken. Het slachtoffer is geïdentificeerd als de 53-jarige Luigi Esposito, die werkte voor verschillende lokale sportmedia. Zijn lichaam was zo zwaar verminkt dat in eerste instantie niet kon worden vastgesteld of het om een man of een vrouw ging. De autoriteiten onderzoeken nu de omstandigheden van de vermoedelijke moord bij het Italiaanse Napels. En er zijn inmiddels zeker 67 mensen gered, onder wie 15 kinderen, van de gezonken veerboot voor de kust van Guyana. Dat is het buurland van Suriname. Naar de 49 vermisten wordt nog gezocht. Aan boord van de veerboot waren 116 passagiers en bemanningsleden en de ferry was onderweg van de Guyanese hoofdstad Georgetown naar Port Kaituma. Toen de boot uit 1939 door nog onbekende oorzaak kapseisde, was het laat in de avond. De hulpdiensten denken nog meer overlevenden in het water te vinden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.

0: www.fietsenemmen.nl.
1: Tweewielers Martin Juring in Nieuw-Amsterdam, dat is fietsplezier voor het hele gezin. Fietsen doe je voor je plezier, dus neem geen genoegen met minder. Gazelle, Poeg, Sparta of de nieuwste modellen elektrobikes. Stijlvol, degelijk, sportief en supersnel. Tweewielers Martin Juring heeft het wel. Kom eens langs aan de Vaart Zuidzijde 77 in Nieuw-Amsterdam. Of kijk op martinjuring.com.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: je goed bij Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht draait Bert Haan de lekkerste country muziek.
1: Play me a country song.
0: Country Gigant. Iedere zondagavond tussen 11 en middernacht op Gigant FM.

0: Jouw thuisgevoel begint bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen. Onder een dekbed van jouw dromen. In een bokspring voor een goede nachtrust. Op jouw stijlvolle laminaatvloer of PVC-vloer met visgraatmotief. En maak het af met onze ruime keuze in raamdecoratie. Bij Tapijt en Gordijn Shop Emmen creëer je jouw thuis. tapijtengordijnshop.nl.
1: Vergroot nu je naamsbekendheid en boost je omzet. Adverteer op Gigant FM en laat radio voor je spreken. Bereik meer klanten en vergroot met radioreclame jouw succes. Ga nu naar gigantfm.nl/adverteren.
2: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorde. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren en dichtbij te komen. Bij de Gotthardtunnel in Zwitserland stond vandaag opnieuw een lange file. Automobilisten richting het zuiden moesten tot 2 uur wachten door een file van 14 kilometer. Richting het noorden was dat 3 kilometer. Op het eind van de namiddag stond er richting het zuiden nog altijd een rij stilstaande auto's van 12 kilometer volgens de Zwitserse mobiliteitsorganisatie TCS. De drukte komt door het vakantieverkeer richting Zuid-Europa. Gisteren zorgde dat bij de Gotthardtunnel al voor een file van ruim 20 kilometer. En in het Drentse Bovensmilde is deze avond een grote woningbrand uitgebroken. De enige persoon die nog in het huis aanwezig was, moest naar het ziekenhuis worden gebracht. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er kwam veel zwarte rook vrij. De oorzaak van de brand in Bovensmilde wordt nog onderzocht. Volgens RTV Drenthe trof de politie vorige maand bij dezelfde woning een drugslab aan in een schuur. Maar de woordvoerster van de veiligheidsregio kan dat niet bevestigen. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
4: Landelijke en industriële meubelen zijn stoer en woest aantrekkelijk. Het Monument heeft een ruim aanbod betaalbare kasten, tafels, stoelen, accessoires en heel veel banken. Het Monument. Wonen in landelijke stijl.
5: Als kiezelsteentjes drijven op de Rijn, dan pas zal ik het oude postkantoor vergeten zijn.
6: Welkom in restaurant Het Oude Postkantoor. Persoonlijk en anders. Voor lunch en diner, 3 gangen à la carte voor 29,50. De lekkerste cocktails en bieren van de tap. Restaurant Het Oude Postkantoor in Emmen. Is er ook voor als je wat te vieren hebt. Reserveren? Volg ons op Instagram.
4: Wonen in landelijke stijl, hetmonument.nl.
2: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Kijk, die gaat helemaal zelf aan de slag met zijn cv. Tja, te laat, hè. Doet u hem maar verstandig. En laat hem installeren door de vakmensen van Bosman Installatietechniek. Niet alleen voor installatie en onderhoud van uw cv, maar ook voor elektra- en zonnepanelen. En voor storingen is er een 24-uur storingsdienst. Bosmaninstallatietechniek.nl. Veenoord, Nieuw Amsterdam. Bosman doet het.
1: De klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 11 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump wil dat het WK voetbal snel opnieuw naar de Verenigde Staten komt. Dat zei hij vlak voor de WK-finale tussen Spanje en Argentinië in een interview met FIFA-voorzitter Infantino. Trump noemde het toernooi een groot succes en sprak de wens uit om ook een toekomstig WK opnieuw in de VS te organiseren. Een mogelijke kandidatuur voor het WK van 2038 wordt al genoemd. De president volgt de wedstrijd van achter een kogelvrije glaswand onder strenge beveiliging. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. De Verenigde Staten sturen extra gevechtsvliegtuigen naar het Midden-Oosten vanwege de oplopende spanningen met Iran. Het gaat onder meer om F-16's en F-35's en ook om tankvliegtuigen voor bijtanken in de lucht. Volgens waarnemers kan de versterking erop wijzen dat de VS zich voorbereidt op verdere aanvallen. Het conflict draait vooral om de belangrijke straat van Hormuz. Daaromheen verwoesten aanvallen van de VS de infrastructuur om Iran te belemmeren er dichtbij te komen. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, toenemende bewolking met vanavond en vannacht kans op een bui in het noordoosten. Het is vannacht 10 tot 15 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Morgen wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Zunnen te veel? Jokazon.nl. Al meer dan 40 jaar zonweer en rolloon.
4: Als een van de eerste opticiens in Nederland laten we u graag persoonlijk kennis maken met AVA. Samen met Essilor, wereldwijd marktleider in brillenglazen op sterkte, introduceert Geving en Geving Opticiens een revolutionaire technologie voor oogmeting met ongekende nauwkeurigheid. Ultieme nauwkeurigheid die u met uw eigen ogen wilt beleven.
5: Wilt u op 1/100ste nauwkeurig kunnen kijken? Reserveer dan uw persoonlijke AVA-oogmeting op geving.nl.
6: Country Gigant wordt mede mogelijk gemaakt door jouwdrukker.nl en Lubbers Meubel Outlet Coevorden en Dedemsvaart.
1: Gigant FM, Country Gigant, Bert Haan.

Er is even na de klok van 11 uur. Het is weer tijd voor mooie countrymuziek tot de klok van 12 uur in het programma Country Gigant. Ik wens u heel veel luisterplezier.

0: Wil je een gigantisch leuk feestje?
1: Boek dan de Gigant FM Drive-In Show.
0: Een onvergetelijke avond voor iedereen. Met muziek van House.
2: Y'all ready for this?
0: Tot Strauss.
1: De Gigant FM Drive-In Show. Van personeelsfeest tot feesttent. Ook te boeken met diverse artiesten. Kijk voor meer info op gigantfm.nl. Gigantisch in de regio. Dit is Gigant FM. Goedenavond.

0: www.zeeman-elektro.nl. Zeeman Elektro in Nieuw-Amsterdam. De InstallQ erkend installateur voor zonnepanelen, laadpalen, groepenkasten en al het elektrowerk. En bent u ondernemer? Dan is Zeeman Elektro de partner met Sioscoop-certificering voor inspectie van elektrotechnische installaties en zonnepanelen. Een certificering welke belangrijk is voor uw verzekering. Kijk op zeemanelektro.nl.
1: Klok wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de even weken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scoopkeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 12 uur.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

0: Zeeman Elektro. Uw partner voor zonnepanelen, laadpalen, diverse scopekeuringen en allround elektrowerk. Kijk op zeemanelektro.nl. Dit is Gigant FM. Gigantisch in de regio. 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Hongaarse premier Péter Magyar wil schaaklegende Judith Polgár voordragen als nieuwe president van Hongarije. Hij zegt dat het land behoefte heeft aan een staatshoofd waar iedereen trots op kan zijn. Polgár, die wordt gezien als de beste vrouwelijke schaker ooit, heeft nog niet gereageerd op het voorstel. Het Hongaarse parlement kiest naar verwachting voor de nationale feestdag 20 augustus een nieuwe president. En Magyars partij TISA heeft een 2/3 meerderheid in dat parlement. Een 59-jarige Nederlander is in België aangehouden na een dodelijke schietpartij bij een nachtclub in Antwerpen. Een 23-jarige man raakte vanochtend zwaar gewond op de parkeerplaats en overleed later in het ziekenhuis. De verdachte vluchtte in een auto, maar kon later vandaag iets verderop worden gearresteerd in de plaats Lint. De Nederlander dook eerder op in onderzoeken naar de georganiseerde criminaliteit. De politie van Antwerpen heeft ook nog een paar andere mensen aangehouden. Een loslopende wallaby in het Noord-Hollandse Middenmeer is weer terug bij zijn eigenaar. De politie had eerder een oproep gedaan om het dier niet zelf te vangen en 112 te bellen bij een waarneming. De wallaby werd afgelopen avond gezien bij een voetbalclub en vluchtte weg toen de hulpdiensten arriveerden. Uiteindelijk is de kleine kangoeroe met een verdovingsgeweer gevangen. De politie had eerder mensen opgeroepen om uit te kijken naar het beest. De eigenaar is bekend en heeft nu zijn wallaby weer terug. En in Berlijn zorgt een oude nazi-bunker voor discussie over een nieuw bouwproject. De Duitse hoofdstad wil op een braakliggend terrein 66 woningen gaan bouwen, maar onder de grond liggen nog resten van een bunker van de voormalige Rijkskanselarij van Adolf Hitler. Historici willen de bunker juist bewaren als herinneringsplek aan de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Maar de gemeente is bang dat die bunker dan een soort bedevaartsoord voor neonazi's kan gaan worden. Het weer, het is droog met nog wel kans op een bui in het noordoosten bij 10 tot 15 graden en een zwakke tot matige noordwestenwind. Overdag wordt het vrij bewolkt bij 20 tot 24 graden. Tot zover het radionieuws.
0: Gigant FM, hier hoor je de gezelligheid.

Sport wordt mogelijk gemaakt door Lubbers Meubel Outlet in Coevorden. Meubelen en accessoires direct uit voorraad leverbaar. En altijd superscherp geprijsd. Dinsdag tot en met zaterdag. En alleen de evenweken op zondag geopend. Lubbersmeubeloutlet.nl. En

beetje van de dit, beetje van de dat, beetje van de zus, beetje zo, beetje van de hier, beetje van de daar. En dan komt het op dinsdagavond piekfijn voor elkaar. Piekfijn voor elkaar. Net even anders. Met Arco de Boet. Iedere dinsdagavond tussen 7 en 10. Gigant FM.